0: Dagelijks gebruik met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

bed. Ik verlies mezelf, wil leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijs. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 7 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakte in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
11: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
12: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
11: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Başkanı, hepsi başkanı.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers

Schotse rockband met Jim Kerr als zanger. Hij schreef ook dit liedje Mandela Day uit 1989. Vandaag niet zoveel zon, meer daarover straks rond de klok van 22:30 in ons uitgebreide weerbericht. Kijken nu even naar de hitparade van vandaag. Daar staat hoog Teddy Swims en zijn Mr. Know-It-All.

0: sfeervolle muziek van Teddy Swims.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Ja, eigenlijk moet ik zeggen vandaag en gisteren. Want het loungefeest draait op dit moment in Noordwijkerhout aan het Oosterduinse Meer. Tenminste, gisteren was het open en vandaag gaat het ook weer open. We bellen met Leone van der Linden. Goedemorgen. Weer een beetje wakker, Leone.
3: Goedemorgen. Ja, misschien kan je het aan mijn stem horen, maar we zijn er weer helemaal bij.
0: Is het laat geworden gisteren?
3: Ja, zeker. Laat geworden. En de muziek stond goed aan, dus dan moet je af en toe even een beetje overheen praten, hè, als je gezellig staat te kletsen.
0: Ja, absoluut. Was het een mooi feestje gisteren op de vrijdag?
3: Ja, het was echt fantastisch. Ik ben zo blij. We hebben voor het eerst dit jaar het hele veld opengetrokken. En daardoor ook echt zoveel bezoekers meteen er naartoe gekregen. Dat echt, het was een heel mooi feestje. Het kwam ook door de opener, hè? Onze winnaar van de DJ-contest. Dat was Ringo Warmerdam.
0: Ja.
3: Eigenlijk hij startte om 6:00 en het hele veld stond meteen vol.
0: Kijk.
3: Beter kan je niet hebben.
0: Nee, dat deed hij hartstikke goed. Jullie zitten al jaren op het strandje aan het Oosterduinse Meer. In Noordwijkerhout, ook wel bekend als het Comomeer. Maar je hebt dit jaar gekozen voor een beperktere capaciteit en dus een andere terreinindeling. Vertel.
3: Ja, dat klopt helemaal. Als je de mensen die er gisteren waren het misschien al even gezien. We hebben dit jaar niet één heel groot mainstage en een wat langer gerekter terrein. Maar we hebben juist aan het begin en aan het einde een paar meter ingekort. En de drie podia ongeveer even groot gemaakt. Mm-hmm. We merkten de afgelopen jaren dat het publiek toch wel een beetje verspreidde. En je wil juist iedereen weer wat meer bij elkaar brengen. Dus dat hebben we eigenlijk heel letterlijk genomen. En de podia ook wat meer naar elkaar toegebracht. Dus je zal nu zien dat het grote podium aan de linkerkant ontbreekt. Maar staat meteen wel aan de rechterkant het theaterpodium op het randje. En ook die is dit jaar weer goed gevuld. En daarnaast loop je door. Dan kom je in de midden bij Stootijzer. Dat is het bandpodium. En helemaal achterin vinden we de DJ stage.
0: Ja. Jullie doen dit al met een hele grote groep vrijwilligers. Maar al jaren en jaren, hè?
3: Dat klopt. Ja, het is alweer de 12e editie deze keer. Ja, het is zo mooi. Het begon natuurlijk ooit als een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje.
0: Ja, dat weet ik
3: toen
0: nog.
3: Toen hebben we die vergunning gekregen bij het Oosterduinse Meer. En nu kunnen we dit al 12 jaar zo neerzetten. En dat allemaal met vrijwilligers natuurlijk, hè. Want dit zijn gewoon allemaal lokale helden hier die zorgen dat we dit feestje kunnen bouwen.
0: Ja, absoluut. Hey, wat staat er vandaag nog op het programma? Want vandaag is de zaterdag. Nou, het is eigenlijk wel festival weer, hè? Niet al te warm.
3: Klopt.
0: Wat heb je op het programma?
3: Precies goed weer inderdaad om lekker hier te staan en een biertje te komen drinken. Maar naast biertjes hebben we ook een mooi gevuld programma. Bij het theaterpodium, dus op het randje, kan je onder andere kijken naar Kruidkoek en Joost Oma. Dat is een mix van een band en een dichter die door elkaar zingen. En dat is echt al best wel een groot feestje. Op het midden in Stootijzer hebben we Taxi Taxi bijvoorbeeld staan aan het einde. Nou, gisteravond werd er ook al echt de tent afgebroken en ze klimmen gewoon de stage in. Dus als je dat wil zien, dan moet je zeker daar eventjes bij gaan staan. En bij het DJ-podium hebben we onder andere Eva Vrijdag staan die wat lekkere plaatjes gaan draaien.
0: Ja, hoe laat gaan de hekken open?
3: Om 1:00. 1:00 kan iedereen het veld alweer op. Ja.
0: En tot hoe lang gaan jullie dan door?
3: Nou, om 12:00 zorgen we wel dat we een beetje afronden hier. Dan gaan we langzaam iedereen van het veld afhalen.
0: het wordt vast en zeker weer een mooi feestje. Maar als ik nu net wakker zin heb om te gaan, maak ik nog kans op een kaartje. Want met die beperktere capaciteit, vraagteken.
3: Ja, dat klopt helemaal. En als jullie ook de socials hebben gevolgd, de weekendkaarten, die waren gewoon uitverkocht.
0: Mm-hmm.
3: Maar we hebben wel nog gewoon losse zaterdagtickets.
0: Oh.
3: Dus niet getreurd, iedereen kan nog steeds gewoon komen. Je kan of nu online kaarten kopen op loungechess.nl. Aan de deur kan het ook nog met een QR-code. En dan heb ik nog twee leuke acties. Ben je nou jonger dan 21 jaar, dan kan je voor €21 het veld op. En kinderen onder de 12 die zijn gratis. En het is ook een festival voor jong en oud. Dus neem gewoon lekker die kinderen mee en kom samen dat feest vieren.
0: Ja, en er is een hapje en er is een drankje en er is veel gezelligheid en goede muziek, hè?
3: Exact, voor alles is gezorgd en natuurlijk wat verrassingen af en toe, hè, op het programmering. Jan Vrolijk, de gymleraar, die zal ook weer wat showtjes neerzetten. Dus
0: okay.
3: Er is genoeg te zien en te beleven.
0: Moet ik dan mijn sporten nu aan?
3: Nou, dat hoeft niet, maar je kan wel wat interactie verwachten, ja. We hebben misschien wel letterlijk een drag race dit jaar. En we gaan ontdekken of iets nat of krokant is. Nou, meer dan dat ga ik niet zeggen. Hier moet je bij zijn.
0: Okay. Nog eventjes, hoe laat gaan de hekken open voor straks?
3: Om 1:00 kan iedereen het veld op.
0: Okay, hartstikke goed. Ik wens je heel veel plezier nog vanmiddag. Samen met alle andere vrijwilligers van het Loungefest in Noordwijkerhout aan het Oosterduinse Meer. Spraken met Leona van der Linden. Ga er naartoe.
1: Zomerhit.

Zo'n typisch flower power liedje dit. Met 1968 Kent Heat. En On The Road Again. De zanger en oprichter van de band Alan Wilson. Alan Blind O. Wilson is ook een van die vele popmuzikanten die niet verder kwamen dan 27 jaar oud. Ja, dat is toch een magische leeftijd. Er zijn er nogal wat overleden op 27-jarige leeftijd. Vrolijker dan Tino Martin brengt ons naar 10:30 met Zij Weet Het.

0: Heet het.
1: Tina Martin, wat een artiest. Zij weet het. We kijken even naar de weg, want het rijdt niet overal lekker door in de Randstad.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
1: Morgen.
2: Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland stond een vrachtwagen met pech bij Rotterdam Prins Alexander. Alle rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven. Er staat nog 7 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dankjewel. Bo. Nou, kijk naar buiten. Bewolking vanochtend, die overheerst. Lokaal kan er een spatje regen vallen, maar dat stelt nauwelijks iets voor. Het is nu 18 graden bij ons in de Bollenstreek. Vanmiddag blijft het bewolkt, maar droog. En in de loop van de middag breekt de zon af en toe door. Warmer dan 19 graden wordt het vandaag niet. Stuk anders dan wat we gewend waren de afgelopen weken, maar wel zo lekker. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee soms krachtig vandaag. Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af en de opklaringen breiden zich dan uit. Brede opklaringen en de temperatuur die daalt vannacht naar 16 graden. Er zijn heel klein beetje kans op wat lichte regen vannacht. En morgen zondag wordt het bij ons zo'n 19 graden. De noordwesten tot noordenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Het is morgen wisselend bewolkt en grotendeels droog.
3: Dit is Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag.
4: Dit is Bo.
5: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fatback drums.

0: Wat een lekker liedje is dat. Een oude kraker uit 1967.
1: Oude munt.
0: Ja, het was King Curtis. Dat is de saxofonist die je hoorde. Maar hij was ook de leider van de band. En daar zat verder de Fatback Drums, A Pinch of Organ en A Half Pint of Horns. In de Memphis Soul Stew.
2: Vandaag in de Bollestreek.
3: Bo in de zomer.
0: Vandaag en morgen kun je kennis maken met het leven van vikingen tijdens een historisch evenement bij kasteel Teylingen. Daar zijn Voorhout. Er zijn mensen die doen alsof ze vikingen zijn en die hebben hun kamp opgeslagen bij de kasteelruïne. En je kunt zien hoe mensen in de vroege middeleeuwen leefden, werkten en vochten. De vikingen die geven demonstraties van oude ambachten, gevechten en boogschieten. Bezoekers kunnen verschillende gebruiksvoorwerpen uit de vroege middeleeuwen bekijken. En er worden dus gevechtsdemonstraties gegeven door krijgers. Onder begeleiding van ervaren boogschieters kunnen bezoekers ook zelf kennis maken met boogschieten. En dat gaat allemaal op een veilige en niet gewelddadige manier. Je moet zijn bij de kasteelruïne Teylingen aan de grens van Voorhout op het randje van het buurtschap Teylingen. Je weet wel waar dat is. Hier is de Love Unlimited. En die gaan op pad. Ze zijn niet alleen. Het is een koortje en een groot orkest. Walking in the rain with the one I love.
4: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: heerlijke Love Unlimited Orchestra. Er zaten een paar supermuzikanten in. Met het soul trio Love Unlimited. En je hoorde de stem van de man op de achtergrond. Eigenlijk kon hij niet op de achtergrond blijven. Barry White. Hij was de man die dit liedje maakte. En die ook de leiding had. En je hoorde hem aan de telefoon. Walking in the rain with the one I love.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Misschien heb je wel zin in een voetbalwedstrijd vanmiddag. Nou, vanmiddag speelt het eerste van VVSB een oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Om 3:00 vanmiddag op Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout. Je kunt er gratis bij zijn. De clash tussen de tweede divisie... vierde plek voor Rijnsburgse Boys in de vorige competitie. En de derde divisie, VVSB, op de derde plek. Kijken wat dat wordt. Het is een oefenwedstrijd. Gaat nergens om, behalve lekker een beetje bewegen. En een beetje uittesten hoe de vernieuwde teams het doen. Vanmiddag dus het eerste van VVSB tegen het eerste van Rijnsburgse Boys op Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout om 3:00.

0: muzikant uit Hawaii. Hij werd geboren in Honolulu. En ja, hij heeft een album uit, The Romantic. En daar staan zoveel lekkere liedjes op. Er staan er geloof ik 4 van in de hitparade op dit moment. The Romantic, Bruno Mars. Ik zei al, er is vreselijk veel aan de hand deze dagen. We hadden het net over het Loungefest bij het Oosterduinse Meer in Noordwijk-Rout. Maar er is meer muziek. Want in Sassem, in Park Rusthof, is vandaag en morgen het festival Hart van Sassem. Met muziek, gezelligheid, lekker eten en een ontspannen festival smeer. Om 2 uur vanmiddag gaat het daarvan starten. En tot 10 uur kun je optredens verwachten van onder andere Russo, Jeroen van der Boom, Major Martinez, DJ Michiel, The Guilty Six en de Vlieren Fluiters. En morgen is het gratis toegang en dan verandert het Hart van Sassem in een bruisend cultureel festival voor jong en oud. Tussen 12 en 7 kun je dan in Park Rusthof genieten van ook weer live muziek, foodtrucks en bijzondere optredens en ook wat sportieve activiteiten voor het hele gezin. Hart van Sassem vind je in Park Rusthof en dat is hartstikke in het centrum van het dorp.
1: Bo.
2: Zomerhit.
0: Ja, ik wilde een zomerhit draaien, maar de computer blijft even hangen, dus ik moet hem even een schop geven.

0: Ja, je kent het verhaal, hè? Achter deze grote hit. Robin Thicke en Pharrell Williams die dachten enorm te scoren. Maar ze hadden bij het maken van het liedje iets te veel geluisterd naar een hit van Marvin Gaye. En dat moesten ze later erkennen en dat kostte ze een hoop centjes.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
0: Ik had het net over dat festival Hart van Sassem. Maar ook in het centrum van Sassenheim is er muziek. Straks tussen 12 en 2. Roddelkop, een Noordwijks beentje. Een relatief kleinschalig alternatief beentje. Maakt een mix van dansbare elektronische muziek, live drums en spoken word-achtige zang. Roddelkop treedt op zomaar in het centrum van Sassem onder het motto Sassenheim Muziekdorp. Ja, dat kan allemaal daar in Sassen. Maar misschien wil je gewoon rustig winkelen of niet zo rustig winkelen. Want in Noordwijkerhouten is er een grote braderie vandaag. Een gezellige zomerse braderie. Die is al sinds 10 uur open tot 5 uur vanmiddag. Sfeervol met gezellige terrassen. Natuurlijk zijn alle winkels open. Er zijn wat extra steentjes. En je bent er van harte welkom om mee te doen in de gezelligheid al daar. Paul Simon met zijn maatje in de boxer.

0: heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Deze Paul Simon hier met zijn maatje Art Garfunkel. 1970, dat is al oud. Maar gelukkig hebben we het nog. Eenzaamheid op een fantastisch mooie manier gebracht. Ja, mooi. Simon en Garfunkel. En de Boxer.
1: De zomerse zaterdag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, die zit erop voor nu, tenminste voor wat betreft het eerste uurtje. Straks na het nieuws en de reclame van 11 uur ben ik graag weer bij je terug. Ik laat je achter met feestelijke muziek van Jan Smit en Marco Schuitmaker. En dat heet Van Goes tot Permanent.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bo.
8: Zon, zee, zomerse zaterdag.
9: Yo, look, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: Wat een heerlijk duet tussen Deanne Reeves en Lou Rawls. Natuurlijk heerlijke stemmen in A Fine Brown Frame.
2: Een hele zomer, lang, lang, lang, Bozomer Radio.
1: En de hele zomer lang, 8 weken lang, de zomerse zaterdag op de zaterdag tussen 10 en 12. Het is 18 juli vandaag. Vandaag in 1942 testte Nazi Duitsland de eerste straaljager. Ja, dat was een Messerschmitt ME-262. En in 1971 won op deze dag Eddy Merckx de Tour de France. Net voor Joop Zoetemelk, die in dat jaar ook weer tweede werd. Maar in 1980 won Joop de Tour zelf. En vandaag geboren in 1948 in Den Haag. Misschien wel de bekendste drummer van Nederland, Cor Zuiderwijk. Maar we kennen hem beter als César.

0: hoofdrol voor César Zuiderwijk in dit liedje uit 1980 van de Golden Earring. Wat gaan ze live altijd lekker los op dit liedje? Of wat gingen ze live altijd lekker los? Want het is niet meer natuurlijk de Golden Earring. Barry, George, Rinus en de vandaag jarige 78 is die geworden. César Zuiderwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
0: Dan maken we een grote stap naar de hitparade van vandaag voor een stom liedje.

0: could ever say.
1: Ja, wat een grote hit weer voor de pas 23-jarige Olivia Rodrigo. En A Stupid Song. Lekker liedje wel. Als je vanmiddag over de kagen uitkijkt, dan zou je hem kunnen zien varen. De 100 jaar oude kagenaar, die Hilke Tromp. Want die gaat er weer op uit op deze zaterdag de 18e juli. Om 1 uur vertrekken ze vanaf de ligplaats aan de Grote Sloot bij de zeilvereniging De Balgerij. En dan gaan ze varen in de richting van het melkveebedrijf van de familie.

Die Vergeer, waar het ieder jaar een komen en gaan is van boerenzwaluwen. Die pijlsnelle zwart-witte vogels met hun kenmerkende rode kopjes. Die metselen daar hun nesten tegen de balken van de boerderij. En daar gaan ze kijken met de zwaluwtocht van de Hielke Trompje. Had je ervoor op kunnen geven via koudehoornontdekken.nl. Daar kun je sowieso even kijken op koudehoornontdekken.nl. Of die nog een keer vaart, want dat gebeurt vast en zeker. Nog een keer. Maar vanmiddag vaart hij dus de 100 jaar oude Kagenaar. Het mooie zeilschip, de Hielke Tromp. En zeker de moeite waard om daar eens een keer met mee te gaan. Eens even kijken. Een lekker instrumentaaltje dan. Uit de jaren 60. Iets met nummers in de titel. 36, 24, 36.

0: Dee Marvin en de mannen van The Shadows met 36, 24, 36. Je weet toch wel waar het voor staat, hè? De klassieke ideale lichaamsmaten voor een vrouw in inches. 36 inch borstomvang, 24 inch taille en 36 inch heupomvang. Ja, de traditionele zandloper. Maar heb je niet dat figuur, kan je ook gewoon heel erg tevreden zijn met je lijf.
1: De zomerse zaterdag met Sjaak van den Berg.
0: Soms heb je dames die hebben gewoon een hele mooie voornaam. Henk Westbroek zingt erover. Zelfs je naam is mooi. Goed opletten, dat zit volgens mij maar één keer in het liedje. Het gaat over een meisje genaamd Julia.

0: is zijn grootste. Zijn allergrootste. Uit de zomer van 1998 van het album Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Stond een half jaar, meer dan een half jaar, in de hitparade in dat jaar. En staat ook elk jaar traditioneel in het jaaroverzicht, het muzikaal jaaroverzicht, de top 2000.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Activiteiten op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Vanavond vanaf 6 uur straattheater met spectaculaire acts. Ze noemen het Cirque des Dunes. Er zijn 12 spectaculaire acts. En die maken vanavond vanaf 6:30 hun opwachting. Om 6 uur is er al een verrassende en swingende sfeermaker. Want dan is er een samba-band die alvast het publiek vermaakt. Entertainment voor een groot publiek met vuuracts. Met acts in de lucht. Met mobiele acts. En nog veel en veel meer. En het wordt afgesloten met een sensationele laser. Show. Vanavond op deze zaterdag de 18e juli in Noordwijk. Noordwijk aan Zee op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Nou, moeite waard om naartoe te gaan als je vanavond geen andere leuke dingen op het programma hebt staan.
3: Freezing cold in 1992.
4: You're the

Italiaan Adriano Celentano. Hij was acteur, hij was komiek, hij was regisseur en hij zong een liedje. Ja, dit, Prison Colin en Chuso. En niet proberen te vertalen wat hij zingt, want het zijn alleen maar klanken. Het is helemaal niks, het is geen taal. Maar het werd een hitje in Nederland, nummer 5. In Vlaanderen zelfs nummer 4 in de hitparade. Toen in 1972. En alle mannen weten nog wel dat showgirl Raffaella Cara zo lekker danste in de clip die hoorde bij dit liedje. Naar de hitparade van vandaag. Voor een liedje van een dame uit Nederland. Het is Bente Fokkens.

0: 3, 2, 1. En toen was het afgelopen. Bente, ze zong over het moment waarop gevoelens weer terugkomen als je iemand na een tijd opnieuw ziet. Een mooi zomersliedje van Bente. Bo. Het is bewolkt en er kan een klein spatje regen vallen. Het is een graad of 18. Ook vanmiddag blijft die bewolking. Het blijft wel droog op dat enkele spatje na. En in de loop van de middag breekt de zon zelfs af en toe door. Het wordt een graadje hoger vanmiddag, graad van 19. Dat is anders dan wat we gewend waren. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. Vanavond neemt die wind geleidelijk in kracht af. En opklaringen breiden zich dan uit. Brede opklaringen, temperatuur die daalt naar 16 graden vannacht. Kans op een klein beetje regen. En morgen, zondag, wordt het bij ons zo'n 19 graden met een noordwesten tot noordenwind. Die matig is in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Het is wisselend bewolkt en grotendeels droog. Ook voor aanstaande maandag wordt droog weer voorspeld. Met wat meer zon dan in dit weekend. Temperatuur blijft zo'n 19, 20 graden. Daarbij staat er maandag een vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten.
1: Dit is Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag.
2: Dit

dit was echt een hele grote hit in 1975. The Guys and Dolls. Drie mannen, drie vrouwen. En daaruit kwam Grant & Forsyth, dat duo, naar voren. Maar in 1975 was dit het eerste liedje dat ze brachten. There's a whole lot of loving going on. Wat een heerlijke hit. Ik doe nog één liedje en dan gaan we auto's kijken. Ja. Hier is Ilse de Lange. I'm not so tough. Het is uit het begin van haar carrière. Ga eens opzoeken van wanneer dat ook alweer was.

0: was 1998. En we leerden ze kennen. Haar kennen. Ilse de Lange. Het album World of Hurt had ze net uitgebracht. En dit was het debuutsingeltje. Geen liedje van haarzelf. Dat is oorspronkelijk een Amerikaans lied. I'm Not So Tough. Maar op een perfecte manier gedaan. En het werd het begin van een mooie carrière die nog altijd doorgaat. Ilse de Lange.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Morgen gaan we auto's kijken. En wat voor auto's? Klassieke voertuigen. Meer dan 60 komen er de weg op. Ik spreek met organisator René van Houten. Dag René, we kennen elkaar heel goed.
3: Ja, goedemorgen Jacques, goedemorgen luisteraars.
0: Ja, goedemorgen. Morgen weer de traditionele zomerse oldtimer-rit. Jij bent zelf ook een liefhebber, hè? Wat voor oldtimer heb jij ook alweer?
3: Een MGB.
0: Een MGB.
3: Een 1979.
0: En heb je dan morgen ook de gelegenheid om mee te rijden? Of moet je alleen maar verkeer regelen en allerlei andere moeilijke dingen doen?
3: Nee, over het algemeen rijd ik niet mee. Want ik ga ze natuurlijk sowieso ontvangen. En ja, meestal zijn er ook mensen die soms een beetje te laat zijn en zo. En daar kan ik dus niet voorop gaan rijden. Want dan mis ik de laatste mensen nog die mee willen rijden.
0: Ja.
3: En na de rit vang ik ze ook weer op. Dus ik ben altijd heel druk met de organisatie.
0: Ja, nou, dat opvangen. Waar verzamelen jullie?
3: We verzamelen bij een intratuin in Lisse.
0: Ja.
3: En daar heb je voor het restaurant een groot stuk parkeerterrein. Dat wordt afgezet speciaal voor de oldtimers. Zodat ze allemaal bij elkaar, in ieder geval bij elkaar komen te staan. En dan kunnen de mensen natuurlijk al bekijken naar al die oude voertuigen.
0: Ja, jij hebt gezien wie er ingeschreven hebben. Dat zijn er dus meer dan 60. Hoeveel heb je er op dit moment?
3: 64.
0: 64.
3: En ik neem aan, want meestal zijn er toch veel mensen die het weer afwachten of die nog eventjes misschien wat anders zouden hebben en toch nog kunnen. Dus dan, ik verwacht er eigenlijk nog meer.
0: Want die eigenaren zijn allemaal vreselijk zuinig natuurlijk op die oude bakken, hè?
3: Ja, één druppel regen en ze komen niet.
0: Ja. Vorig jaar had je er meer dan 100 uiteindelijk, hè?
3: Ja, dat was echt voor mij ook uniek, hoor. Ik heb al aardig wat ritjes georganiseerd, maar zoveel heb ik er echt nog nooit gehad.
0: Ja. Verzamelen dus bij de intratuin in Lisse. Maar jullie gaan ook rijden.
3: Ja. Om 11 uur ga ik ze ontvangen.
0: Ja.
3: Bij dat, voor het restaurant, zeg maar, dat parkeerterrein. Ja. En om 12 uur geef ik het sein dat ze mogen gaan rijden. Dan gaan ze via de achterkant van het tuincentrum, dan heb je de achterweg, gaan ze richting de Schravendamseweg. En van de Schravendamseweg gaan ze richting Noordwijkerhout. En dan gaan ze door over de Victorieberg, Herenweg, richting het Langeveld. En via het Langeveld gaan ze naar de Zilk. En van de Zilk uit richting Heemstede. Dat tikken ze net niet aan, maar net voor Heemstede gaan we nog richting Hillegom. En via Hillegom weer terug naar Lisse om uiteindelijk weer bij hetzelfde tuincentrum te arriveren.
0: Ja. Hoe lang zijn ze onderweg, denk je?
3: Meestal ze rijden natuurlijk niet allemaal tegelijk. En het zijn er zijn allemaal rotondes en stoplichten. Dat kan je allemaal niet voor zijn. Maar ik verwacht dat ze minimaal een uur onderweg zijn.
0: Want het is geen afgesloten parcours, hè? Ze gaan gewoon mee met het verkeer.
3: Ja, dat is ook de reden. Soms zeggen ze wel eens, joh, kunnen we niet zorgen dat we bij elkaar te blijven. Maar dat lukt echt niet. En ik heb wel eens getracht om het via een of andere instantie om daar begeleiding voor te krijgen. Maar dan moet je ze ongeveer... Ik heb een anderhalf uur aan de telefoon gezeten, toen ben ik ermee gestopt.
0: Nee, dat is hemel en aarde moet je daarvoor bewegen. Dat hoor ik al. Zeg, onze collega's van Blik op Noordwijkerhout, die hebben wat mooie plaatjes op de website staan. Wat voor klassiekers rijden er mee morgen. Kun je er een paar opnoemen?
3: Ja, het is natuurlijk een hele lijst. Wat ik zelf heel leuk... ik noem maar even een Volvo Kattenrug. Die kennen we denk ik allemaal wel.
0: Oh, die is gaaf.
3: Met zo'n ronde achterkant.
0: Ja.
3: Maar ook een Toyota Corolla. En dat zijn natuurlijk toch de auto's die wij in de jaren 60, 70 rond hebben zien rijden hier.
0: Ja.
3: Alfa Romeo Ford Escortje is ook wel leuk natuurlijk. Maar ook de Ford Mustang, de sportwagens.
0: Ja.
3: Wat ik ook wel grappig vind, is dat er een Lincoln mee rijdt. Dat is ook een enorme Amerikaanse bak.
0: Ja.
3: En misschien komt hij er wel naast te staan, een auto Bianchi. En dat is eigenlijk een beetje de grootte van een Fiatje 500. Dus daar kunnen er twee van uit in die grote auto.
0: Ja, hey, maar voor die Lincoln moet je een tankwagen mee laten rijden zeker.
3: Ja, volgens mij als die start, dan zit er gelijk een kolk in die tank. Maar dat is hun probleem gelukkig, niet de mijne.
0: Ja.
3: Maar ook lelijke eentjes, een paar, een Willy, dat zijn die oude jeepjes uit de Tweede Wereldoorlog vandaan. En wat ik zelf, ze zijn allemaal bijzonder, natuurlijk zeker voor de eigenaar, maar voor mij ook. Maar wat het meest bijzonder is, is een Barkas Framo. Nou, dat moet je maar eens opzoeken op internet.
0: Ja.
3: Dat is een Duitse auto, die zijn ooit gebouwd als, als soort kleine vrachtwagentjes. En daar rijdt er ook een van mee, dat is een autootje uit 1955.
0: Fantastisch. En wat is nou min of meer, kan je zeggen wat ongeveer de oudste is die mee rijdt?
3: Ja, want gistermiddag had ik een aanmelding van een meneer uit, maar die komt met een lege motor uit 1939. En ik neem aan, heb het er niet bij gezet in de mail, maar ik neem aan dat dat een Harley moet zijn of iets dergelijks.
0: Ja.
3: Maar die is uit 1939, dat is de oudste op dit moment.
0: Helemaal goed. En de jongste?
3: De jongsten die zijn uit de jaren 90. Ze zijn sowieso thuis allemaal uit de vorige eeuw natuurlijk. Want anders ben je geen oldtimer.
0: Ja. Want hoeveel jaar moet je oud zijn? 25 jaar of zo?
3: Nou, officieel ben je oldtimer als je 40 jaar of ouder bent.
0: Ja.
3: Dat is officieel via de wet. Maar ja, bij mij is het altijd zo. Als ik vind dat je een bijzondere auto hebt, mag je bij mij mee rijden. Geen probleem.
0: Ja. Ze staan er dus vanaf 11 uur, zeg maar. Verzamelen aan de Ereweg.
3: 12 uur vertrekken ze. En dan rond een uur of één zullen ze weer terug zijn.
0: Ja, nou, en je kan gewoon langs de weg gaan staan. Maar je kan ook even gaan kijken. Ze rijden vooral door de dorpen heen. Dus door Lisse, Voorhout, Noordwijkerhout.
3: Ja.
0: En dan via de Zilk en Lisse weer terug.
3: Ja.
0: Wat
3: ik zelf nog, als ik even in de reden mag vallen, hetzelfde vind ik het mooiste moment als ze vertrekken.
0: Ja?
3: Want ja, dan komt die hele stoet in beweging en dat is natuurlijk toch waar het allemaal om gaat.
0: Ja, en dan moet je aan de achterkant dus zijn, dus zeg maar waar het crematorium is, aan die kant, daar is de achterkant van
3: daar
0: het...
3: Daar komen ze van het parkeerterrein af.
0: Ja, daar komen ze van het parkeerterrein af en dan denk ik dat de achterweg wel even vol staat.
3: Ik hoop het.
0: Want het is niet zo, het is niet zo breed daar. Hè?
3: Nee, dat klopt.
0: Nee. Nou, ik wens jou hartstikke veel plezier. Ik wens de mensen heel veel plezier om te gaan kijken. Morgen vanaf 11 uur dus in Lisse, vanaf 12 uur door de streek. René, mooi dat je dit altijd organiseert. Je doet nog veel meer, hè? Want je schijnt ook nog iets te doen met Oud-Noordwijk. En wandelingen door Noordwijk binnen. En torenklimmen, doe je dat ook nog?
3: Doe ik ook nog, ja. En klokkenluiden doe ik ook nog in de toren.
0: Ja. Je houdt jezelf wel bezig.
3: Ja, zeker weten. Nou, komt helemaal goed.
0: Veel plezier morgen. Heel veel succes. En hou alles schadevrij. De oldtimerrit morgen door de Bollestreek. Vanaf het tuincentrum daar in Lisse.
2: Bo.
1: De Zomerse Zaterdag.

oorspronkelijk vier zussen. Ruth, Anita, Bonnie en June. Ze kwamen uit Oakland, California in de Verenigde Staten. En dit Automatic was een grote hit uit 1983. Toen waren ze nog met z'n drieën trouwens. Sinds gisteren is het zover. De school is voorbij. Het is officieel schoolvakantie in het hele land. Ja, dan moet deze even langskomen. Voor mij als een oude zak. Alice Cooper uit 72. And school's out. Forever, zingen ze dan.

0: Jeugdsentiment. Wat kun je wel zeggen? Uit 72. Ik was 12 toen. En wat vond ik het een gaaf nummer. Het zit erop voor mij.
1: Jaak van den Berg.
0: Dat is mijn naam. Straks is hij er weer. De Peer en Meer Show. Peter Gasseling is terug van vakantie. En hij heeft Trudy meegenomen. En zij vullen de radio zometeen. Tot aan reclame en nieuws zeg ik gedag. Ik ben er aanstaande woensdag weer voor de ochtendshow. En anders volgende week zaterdag. Tussen 10 en 12 weer een zomerse zaterdag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Showtime! Okay, here we go.

0: Go West. Druk van de Pet Shop Boys. In de eerste uur van de Pier en Meersel. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pier en Meersel.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag. Luisteraars, kijk op de klok en zie je het staan. Het is alweer zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest en wij gaan weer beginnen met het enige echte origineel. De Pier en Meersel. En naast mij staat zij, de enige echte, Trudy.
3: Hi, Peter.
0: Zo, Trudy, hoe is het?
3: Ja, met mij is het goed.
0: Heb jij een lekkere vakantie gehad?
3: Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja. Beetje warm, dat wel. Maar gelukkig had ik vakantie, dus ik moest niet veel.
0: Nee, dat is waar. Ik heb ook een lekkere vakantie gehad. En ik heb het niet warm gehad, ik heb het heet gehad. Echt, ik ben ondertussen helemaal gaar.
3: Ja.
0: Ik heb het gevoel gehad dat ik
3: Ziet er ook een beetje aangebrand
0: Ik heb
3: uit.
0: 3 weken in een soort frituurpan gezeten. Ik voelde wel, nou weet ik ook, weet je wel, ik heb opeens respect gekregen voor de kippen.
3: Want?
0: Nou, als die op mijn Weber barbecue leggen, dat is best wel heet, lijkt mij.
3: Ja, ja.
0: En nou, ik weet nu wat die beesten moeten ervaren.
3: Nou, goed zo.
0: Ik voel me als een...
3: Dan doe je het niet meer.
0: Gaar.
3: Dat wel.
0: Gisteravond lag er nog eentje op. Maar excuus aan alle kippetjes, hè. Trudy, we zijn weer terug. Back in the air.
3: Zeker.
0: Heerlijk, hè. Wat gaan we doen vandaag?
3: Nou, we gaan natuurlijk leuke muziek draaien. Lekkere muziek. We gaan het spelletje spelen.
0: Ook dat, ja.
3: Mission Impossible.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk gemist, denk ik, door de luisteraars.
0: Nou, ik denk het wel, ja.
3: Ja, en... We hebben natuurlijk gratis afhalen in de Bollestreek. En natuurlijk allerlei activiteiten die hier in de buurt allemaal te doen zijn.
0: Precies. En Trudy, je weet het, het is vandaag 18 juli. Het is een hele belangrijke dag.
3: Ja, het is zaterdag, de eerste Pier en Meer na de zomerstop.
0: Precies, maar het is ook vandaag is het de internationale Mandela-dag.
3: Oh.
0: De Mandela-dag. En dan denk je, Mandela, is dat een... Is het

0: beetje te herinneren. Ja, het verschil tussen de mensen, hè, dat mag niet zo groot worden.
1: Nee, je moet respect hebben voor eigenlijk je medemens.
0: Ja, ja, en samen kunnen we het verschil maken, dacht ik zo.
1: Ja, en elkaar helpen, steunen en niet afkraken of zo.
0: Nee, samen kunnen we het verschil maken. En weet je, Trudy, samen kunnen wij dit programma maken, toch?
1: Ja.
0: Heerlijke peren mensen, hè.

0: Windsurfing, natuurlijk, van het bandje The Surfers. En Trudy, dat vertel ik het tegen jou. Vroeger ben ik echt een vervent windsurfer geweest.
1: Surfer, ja.
0: Echt een windsurfer, dat was superleuk was dat het. En in die tijd had ik ook nog, dat kan je daar niet voorstellen, maar had ik nog vrij lang haar.
1: Dat heb ik echt, kan je echt niet meer voorstellen. Nee.
0: Maar ik had toen echt vrij lang haar.
1: En je lijkt nou een beetje op die rapper.
0: Op die rapper?
1: Ja, die met die kale kop.
0: Ze hebben allemaal een kale kop tegenwoordig.
1: Ja, het is helemaal hot. Dus je bent helemaal hot.
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Ik ben super hot. Nee, maar toen had ik nog... wat ben jij aan het doen daar nou, zit er hier? Ben jij
1: mijn microfoon even vastzetten, want die gaat iedere keer een andere kant op die ik niet wil.
0: Nee, maar ik zal er zo van de hamer bij houden.
1: Nou ja, maar...
0: Nee, maar in ieder geval, in die tijd had ik dus lang haar. En als je dan vrij goed kon surfen, als je dat echt goed kon surfen, moest je kunnen dippen.
1: Wat is dat?
0: En met dippen, dat betekent dan dat je dus met je haar, met je hoofdhaar,
1: over die plank
0: het water kan raken. Okay. Maar dat je dus al niet inlaat zit uiteraard. Nee, en dat lukte mij regelmatig, ja. Oh. Ja, superleuk.
1: Toen was je nog lekker soepel.
0: Nou, inderdaad. In die tijd wel. Lang geleden toen de service.
1: Maakt niet uit. Je hebt het wel meegemaakt, Peter.
0: Maar wel leuk allemaal. Ja. Er zijn nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske streek.
1: Zeker. Het is natuurlijk vakantie.
0: Ja.
1: Ook het midden van Nederland. Alle scholen zijn nu met vakantie.
0: Ja, laat eigenlijk, toch? Vind je niet?
1: Wij zijn de laatste.
0: Ja.
1: Maar dat geeft niet.
0: Die zijn pas nu begonnen, de scholen, in deze streek.
1: Ja. Maar we hadden vrijdag vossenjacht door Noordwijk.
0: Hoezo? Waren er vossen losgelaten?
1: Ja, dat is de afsluiting van het schooljaar.
0: Oké. Okay. En is er nog een vos gevangen?
1: Zo heet dat.
0: Oké.
1: Okay. Bij ons achter was een...

0: plek. Daar moesten de kinderen bepaalde opdrachten doen. Ja. En daar stonden de drie musketiers.
1: Waren die er ook, de drie musketiers?
0: Ja, die waren er ook. De drie musketiers. Ja. Ja. Dat was wel leuk om te
1: Maar ik vind het wel een beetje laat dat die zomervakantie begonnen. Want in mijn beleving, de kerst staat al bijna voor de deur, toch?
0: Ja, ja.
1: Althans, ik kijk er wel een beetje naar uit.
0: Ja. Oké, okay, nou.
1: Ja, vertel.
0: Vandaag en morgen komen de Vikingen naar de ruïne van Teilingen.
1: Mijn god, dat is vlak bij mij in de buurt.
0: Kijk
1: moet,
0: maar
1: ik,
0: uit.
1: Moet ik maatregelen treffen, Trudy?
0: Ja, want anders moet je nog mee gaan roeien.
1: Ik moet er niet gewoon aan denken, zeg. Maar dat zijn toch van die vreselijke mannen, zijn dat ook? Ja, mannen met van die baarden.
0: Ja, en van die helmen met van die horens.
1: Ja.
0: Nou, nee, maakt niet uit. Ze komen daar hun kampement opslaan.
1: Oh, daar ben ik blij mee.
0: En van plundering en moord is dit keer geen sprake.
1: Oh, dat scheelt.
0: Dus dan kan je rustig slapen.
1: Ja, nee, dat scheelt.
0: Want re-encators...
1: Wie?
0: Ja, re-encators.
1: Oh, die komen ook?
0: Zullen hun levenswijze en vaardigheden tonen.
1: Ja, oh,
0: ik heb geen idee of
1: ik ben benieuwd.
0: Ik zal het even opzoeken.
1: Ja, ik kijk er naar uit, inderdaad. Leuk.
0: Okay. Nou. Er zijn sieraden van metaal, hout en glas te zien. Evenals gebruiksvoorwerpen uit de vroege middeleeuwen. En er worden gevechtsdemonstraties gegeven. En bezoekers kunnen zelf ook even zich wanen als krijger.
1: Oh, ik dacht meevechten of zo.
0: Ja, bij het boogschieten. Ah, dat heb ik wel eens gedaan. Het is nog best lastig.
1: Ja, en? Heb je nog wat geraakt?
0: Ja, wel het bord gelukkig, maar niet de roos. Okay. Mijn man die had gelijk de roos te pakken. Dus,
1: echt waar?
0: Ja, nee, die was er goed in.
1: En over welke afstand dan?
0: Ja, dat weet ik niet
1: Twee meter of zo?
0: Nee. Hé, hey, wel even
1: Kom
0: verder.
1: Kom er ook nog een beetje hand. Verder.
0: Dat was met een bedrijfsuitje en hij was de beste.
1: Oké. Okay.
0: Van 30 man.
1: Ik ben een keer met een bedrijfsuitje, gingen wij kleiduiven schieten, hè?
0: En toen dacht dat is ook lastig.
1: Ja, maar ik denk, voor mij zijn ik dacht aan duiven, die zijn eetbaar.
0: Oh.
1: Maar die zijn keihard.
0: Het zijn schoteltjes.
1: Ja, precies. Niet,
0: een soort
1: keihard,
0: dakpalm. Ja. Een soort dakpalm is dat. Nee, maakt niet uit.
1: Nee, ze waren niet echt lekker.
0: Nee. De activiteiten zijn vandaag tot 5:00 en morgen van 11 tot 5:00.
1: Oké. Okay.
0: De toegangsprijs is €8 en kinderen van 4 tot en met 12 betalen €4.
1: Oh, nou, dat scheelt.
0: Dus nou, wil je eventjes een Viking banen? Dan kan dat.
1: Ja, nou, dan kan dat mooi. Was dat een beetje, Trudy?
0: Ja.
1: Denk het wel. Nou, gaan we dan lekker zo'n zomersplaatje draaien weer. Oh, deze. Vanaf de andere kant van de wereld, helemaal uit Australië.
0: Wel.
1: Helemaal hier aangekomen in de Pyreneeën, zo natuurlijk. Down Under. And Men at Work.

0: Men at Work en Down Under. En daar komen ze ook helemaal vandaan, Down Under. Trudy, zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollestreek die je even met ons wilt delen? Dat ik zeg, nou, boek even kwijt aan de luisteraars.
1: Ja, morgen dan is er een organiseert Noordwijker René van Houten een oldtimerrit door de Bollestreek. De deelnemers die verzamelen zich bij Intratuin om 11 uur.
0: Ja.
1: Waar om 12 uur wordt vertrokken voor een rit door Noordwijkerhout, de Zilk en Lisse. Rond 1 uur dan worden de deelnemers weer terugverwacht bij Intratuin. En daar is de verwachting dat meer dan 100 klassieke voertuigen te bewonderen zijn.
0: Oh, nou, dan moet je wel een mondkapje meenemen, denk ik dan. Al die walmen die eruit komen, die dingen.
1: Joh,
0: toch? Die dingen die rijden allemaal op pure olie gewoon.
1: Ja, maar dan staan ze stil.
0: Rijden ongeveer één op een emmertje. Ja, maar ze moeten er wel naartoe rijden.
1: Ja, elke benzinepomp die knikt naar ze.
0: Dus precies, precies. En met die huidige benzineprijzen, nou.
1: Ja, dan. Ja, het is een dure hobby aan het worden.
0: Dat zal ze leren.
1: Nou, dat maakt niet uit. Ik vind het wel grappig om te zien.
0: Hoor. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja.
1: Even kijken. De oldtimerbezitters die mee willen rijden, die kunnen zich nog aanmelden via alkemadekruiden@planet.nl. En de deelname is geheel gratis.
0: Om mee te kunnen rijden?
1: Ja.
0: En hoe oud moet je auto zijn dan om oldtimer te zijn?
1: Ja, dat staat er niet bij.
0: Oh, oké, okay, jammer. Nee, oké. Okay. Heb je er nog eentje, Trudy?
1: Ja, ik heb er nog wel eentje.
0: Ja.
1: Er is vandaag organiseren de Noordwijkerhouts ondernemersvereniging in het centrum een braderie.
0: Oh, waar is het? In welk centrum?
1: In Noordwijkerhout.
0: Oh, Noordwijkerhout. Lekker braderie, ja, tuurlijk.
1: Een braderie. Tot 5 uur.
0: Ja.
1: En dan kan er lekker gestruind worden door langs een groot aantal kramen met een uiteenlopend aanbod aankoopbaar.
0: Oké, okay, nou
1: dus,
0: leuk.
1: Dus ben je nog op zoek naar iets? Ga lekker struinen.
0: De oude rommel, lekker gaan struinen in Noordwijkerhout.
1: Oude rommel, nee. Gewoon ook nieuwe
0: producten. Maakt allemaal niet uit. Mensen thuis, ik zou zeggen, pak wat spel en papier. Want naar de volgende plaat gaan we het spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollestreek. 071 tegen 3199. Heb je nodig voor Mission Impossible.

0: Ja, dat was hem dan, de inzending van het liedje voor het WK voetbal van Mexico was dat eigenlijk. Hè? Dus ik heb het al gezegd, mensen, we gaan het spelen. Dus pak heel snel pen en papier, want het is weer zover, om te gaan spelen. Voor de eerste keer na de zomervakantie, onze zomervakantie dan, het belletje Mission Impossible. Ja, en je weet hoe het werkt, hè. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen dan, die ik je dan zo direct ga geven. En als je dan denkt bij jezelf van, hé, ja, maar wat staat daar nou? Rare letters allemaal, een raar woord staat daar. Nou, dat klopt. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al de letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als dat wordt dan beter te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071 tegen 361-3199. En als je antwoord goed heb je mazzel, kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van het tweede uur grabbelen wij dan in die hooghoed. En dan trekken wij hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal met een heerlijke, mooie zomerse prijs. Daar laat er veel meer over. Hij heeft ondertussen iedereen pen en papier gepakt. Ze hebben het allemaal klaar voor. Kijk, op jou, Trudy, ben jij er ook klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Jij bent er helemaal klaar mee. Oké dan, dan gaan wij beginnen met
2: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vervoersmiddel met vleugels. Dus de eerste letter van een vervoersmiddel met vleugels. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan wij snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een batterij voor een auto. Dus de eerste letter van een batterij voor in een auto. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij weer snel verder met
2: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een koperen blaasinstrument met een toeterend geluid. Dus de eerste letter van een koperen blaasinstrument met een toeterend geluid. Ja, even over nadenken, doe dat niet te lang, want wij gaan weer verder met
2: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan weer de eerste letter van een vruchtbare plek in een dorre woestijn. Dus de eerste letter van een vruchtbare plek in een dorre woestijn. Ja, wat zou dat nou zijn? Nou, denk er even over na, niet te lang, want wij gaan snel verder met
2: de vijfde letter.
0: Precies, vandaar zoeken we dan weer de eerste letter van een meubelstuk waarin je kan slapen. Dus de eerste letter van een meubelstuk waarin je kan slapen. Dat is mijn favoriete meubelstuk uiteraard. Wij gaan snel verder met
2: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de tweede letter van een ondergrondse trein. Dus de tweede letter van een ondergrondse trein. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
2: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een stelsel van paden of dwaalwegen, zodanig aangelegd dat men erin zich een weg kan vinden. Een moeilijke weg kan vinden. Dus de eerste letter van een stelsel van paden of dwaalwegen, zodanig aangelegd dat men daarin moeilijk de weg kan vinden. Haha, is moeilijk, hè? Maar goed, je denkt er maar over na. De eerste letter daarvan. Ik ben heel benieuwd. Ik wens iedereen heel veel succes met de oplossing. Maar er staat een hele mooie prijs voor je klaar. Echt een hele mooie prijs voor je klaar. Moet je wel meespelen. En Trudy, ja, die heeft hem al. Oeh, nou, die heeft hem al. Nou, ik wens iedereen heel veel succes met het spelletje Mission Impossible. Denk maar over na. Krap even aan tafel kleed. Dan komt hij vanzelf bovendrijven, denk ik. Want zo dichtbij. Een tip meegeven, denk aan vanavond en morgenavond. Nou, toch wel een klein beetje gewonnen per dag. Heel veel succes. Dit is trouwens Only Crying van Keith Marshall. Ken je die nog?

0: Only Crying van Keir Marshall. En er wordt lekker gebeld voor het spelletje Mission Impossible. Maar hij is best wel moeilijk vandaag. Met antwoorden, zelfs een paar foute antwoorden nou. En we hebben nu weer een goede erbij, geloof ik, hè, Trudy?
1: Ja, deze was goed.
0: Deze was goed. Oké, okay, dan hartstikke mooi.
1: En het was hartstikke druk.
0: Ja, zeker. gratis af te halen. Is er nog wat gratis af te halen in de streek?
1: Nou, er is heel wat gratis af te halen.
0: Ja, ook, daar ga ik even bij zitten dan. Nou, ja. Lekker. Even doen uit. Pak een paar pen en papier erbij. Nou, ja. Ik zou zeggen, brandbollen studie.
1: Nou, heel veel in Lisse.
0: In Lisse? Wat is daar aan de hand in Lisse dan?
1: Oh joh. Daar is namelijk...
0: Ja?
1: Kikkerbeet.
0: Wat?
1: Kikkerbeet.
0: Kikkerbeet?
1: Ja, kikkerbeet.
0: Is dat een of andere griep of zo? Een ziekte? Ik heb al een kikkerbeet.
1: Nee, dat zijn drijfplantjes voor in je vijver.
0: Oh.
1: Nou, die kan je gratis ophalen in Lisse.
0: Maar wat hebben kikkers daarmee te maken dan?
1: Nou ja, zo heet dat.
0: Oh, heet gewoon zo?
1: Ja.
0: Oh,
1: misschien
0: kikkerbeet.
1: Dat kikkers het lekker vinden.
0: Ja.
1: Dat het daarom zo heet. Dat heb ik niet opgezocht.
0: Kikkerbeet, ja.
1: Ja.
0: Nou, je hebt overal gehoord, maar
1: kikkerbeet. Oké, ook 3 tamme ratjes.
0: Tamme ratjes?
1: Tamme ratjes, ja.
0: Oké, okay, wat is dat tamme dan? Zijn die vegetarisch, die ratten zo?
1: Die zijn dus niet in het wild geboren.
0: Oh, die zijn ratten, die zijn gewoon...
1: Die zijn gewoon gefokt.
0: Oh ja, gefokt.
1: Ja?
0: Ja,
1: er zijn kinderen, die zijn er helemaal gek van.
0: Ja, zeker. Nou, in Thailand zijn ze het ook gek van. De eten ze zelf op, hè?
1: Ja, op.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee, dat gaan wij niet doen.
0: Nee.
1: In Voorhout kun je ophalen een grote vogelkooi met speeltjes.
0: Ach,
1: dus,
0: maar er zit geen vogel meer in. Zich,
1: nee, er zit geen vogel meer in.
0: Hij is geschikt voor wat voor vogel dan? Voor een condor of een struisvogel?
1: Nou, dat zou ik niet doen.
0: Nee, wat dan?
1: Nee, want dan wordt gelijk de Partij voor de Dieren gebeld. Nee, ik denk voor een parkiet of een kanarie of een agapones of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Een klein vogeltje.
0: Wij hebben, ik woon in Voorhout, hè?
1: Ja.
0: En bij mij voor de deur zat een boom. En er zitten bijna elke avond allemaal parkieten in. En dat is echt waar.
1: Ja, ja, die groene.
0: Ja, inderdaad, groene parkieten.
1: Ja. Ja.
0: Van die lange. Maar dat zijn van echt hele vervelende vogels, hè?
1: Ja, die zijn vervelend. Die krijsen.
0: Ja, die krijsen, die fluiten niet. Dat je denkt, oh, wat hoor ik een mooie merels bijvoorbeeld. Weet je wel, eenmaal zo'n krijzende rotparkiet. Maar, ik vroeg me af, hè. Zijn die parkieten, zouden die eetbaar zijn?
1: Ja, ik zou het eens proberen, Peet.
0: Als ik ze uit de boom
1: als je uit de boom schiet, ja.
0: Ja. Nee, oké, maar ja.
1: En dan horen we het wel van je.
0: Ja, het is niet
1: heel
0: formaat.
1: Er zit geen vlees aan.
0: Nee, maar goed, dan neem je er 3. Toch?
1: Ja, dat kan ook.
0: Nou.
1: Nou, dan is er ook nog af te halen waterpest.
0: Waterpest?
1: In Noordwijkerhout.
0: Dat kan je gewoon afhalen, waterpest?
1: Ja.
0: Dus als je denkt van nou...
1: Als je een emmertje meeneemt.
0: Tuurlijk, is gelijk je hele water bedorven.
1: Nee joh, dat is gewoon ook voor je vijver.
0: Ook voor je vijver, waterpest?
1: Ja.
0: Maar gaan de vissen niet dood van dan of zo?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oké, een groot gebruikt verhoogd hondenbed. Dat is af te halen in Voorhout.
0: Dat klinkt als iemand die een bed heeft wat niet lekker slaapt. En die zegt, oh, wat een hondenbed. Dat klinkt het een beetje. Nou, is dat toevallig, heb ik het goed?
1: Nee hoor, het is echt voor de hond gemaakt. Ja.
0: Een bed voor een hond?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dan een unieke McDonald's WK 2010. Beker. Tegenwoordig worden ze ook weer uitgegeven vanwege het WK.
0: Ja.
1: Maar deze is van Thierry Henry. Dus dat is wel een hele
0: van Thierry Henry? Die wilt, hebben we niet meer nodig of zo dan?
1: Nou, ze doen hem
0: hij wilde vanaf Thierry.
1: Ja, misschien voor een Thierry Henry fan die dat item nog niet in zijn collectie had. Je kunt hem ophalen in Warmond.
0: Ah, oké. Okay. Nou, waarom Thierry Henry in Warmond dan?
1: Thierry Henry.
0: Ja, die woont in Warmond.
1: Nee joh, dat is een beker met zijn afbeelding.
0: Oh, ik dacht dat die van Thierry Henry was.
1: Nee.
0: Dat die eigenlijk wilde vanaf. Ik wilde dingen niet meer.
1: Het is
0: weg
1: een
0: ermee.
1: Drinkbeker. Oh, dat had ik erbij.
0: Oh, een drinkbeker.
1: Zeggen, een drinkbeker.
0: Oh, geen WK-beker. Wat ingewikkeld.
1: Ja, het is wel een WK 2010 drinkbeker.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
1: dus niet de WK-beker.
0: Nee.
1: Ja, dan had er storm gelopen.
0: Ik hoop dat de
1: natuurlijk.
0: Mensen thuis toch begrijpen dat ze dus ergens een beker van Thierry Henry kunnen ophalen.
1: Thierry
0: Henry, maar hij is niet van Thierry zelf. Hij is...
1: Van de Mac.
0: Precies.
1: Ja, goed.
0: Heel erg ingewikkeld.
1: Je kunt hem ophalen dus in Warmond.
0: Ja.
1: Nou, dan een Bonzo Purina puppybrokjes.
0: Oh.
1: 1,5 kilo.
0: Als je die opeet, hè, Trudy...
1: Dan ga je blaffen.
0: Nee. Dan krijg je een lekkere natte neus en een glanzende vacht.
1: Oh. Oké, okay, nou. Ik ga ze ophalen en dan mag jij ze opeten. Even kijken. Een antieke rechthoekige eettafel met tussenblad.
0: Ja.
1: Hij is normaal 1,15 breed en 1,27 lang.
0: Ja.
1: En 72 centimeter hoog.
0: Oh.
1: Maar met tussenblad, dan wordt hij 1,67 lang. Dan kunnen er meer mensen aan.
0: Ja, maar een goocheltafel lijkt het wel dan. Mooi. Leuk.
1: Ja. Dan een Hollandertje.
0: Een Hollander? Ja. Ja. Daar ben ik dol op. Hollanders, ja. Dat zijn toch wel die Hollanders. Ja?
1: Ja.
0: En wat is het dan?
1: Het is een konijntje.
0: Een konijntje?
1: Ja, een konijntje.
0: Oh, hoe groot is hij ongeveer?
1: Hij is een paar weken oud. Dus hij is al niet zo groot.
0: Nee, het is lekker vers voor de kerst.
1: Ja. Oh. Je kunt hem ophalen in Noordwijkerhout.
0: Mooi.
1: Dan in Lisse 2 Cerama-hanen.
0: Cerama-hanen?
1: Ja, hele gekleurde hanen.
0: Oké, dan. En hoe oud zijn die?
1: Een jaar.
0: Oh, nou, mooi. Met het konijntje. De kerst die komt eraan. Nou,
1: ja,
0: lekker. Ik
1: zet
0: dat wel
1: weer
0: op.
1: Ja, gooien,
0: inderdaad.
1: Oké. Dan een vloerlamp met een verstelbare arm.
0: Ja.
1: Plus een fauteuil.
0: Ja.
1: Zwart-wit gebloemd. En de lampenkap van die vloerlamp, die heeft hetzelfde motief als die fauteuil.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus die passen bij
0: elkaar. Je hebt een beetje camouflage dan, dat zie je niet.
1: Nee, precies.
0: Totdat je hem aandoet, ja, dan zie je hem opeens. Leuk zeg, ja. Leuk. Nou, mooi.
1: In Noordwijkerhout een vlindernetje te koop.
0: Een vlindernetje te koop, ja.
1: Gratis af te halen natuurlijk. Sorry. Dan in Noordwijkerhout voor Lego-liefhebbers.
0: Ja.
1: Een Marvel Avengers.
0: Oh.
1: En Lego Star Wars tijdschriften.
0: Zo, hé. Lego Star Wars tijdschriften. Leuk,
1: ja.
0: Nou, mooi.
1: Nou, voor de liefhebber.
0: Tuurlijk.
1: Dan in Lisse ook af te halen een Aukuba Japonica.
0: Is dat een soort nachtjapon, maar dat is wel een hele, hele, hele pikante? Oh ja, echt waar?
1: Nee, weet je wat het is?
0: Ik heb geen idee.
1: Het is een Japanse broodboom.
0: Oh, dat valt tegen. Een Japanse broodboom?
1: Een broodboom.
0: Oké, maar wat voor brood? Een tijgerbroodje of zo?
1: Nee,
0: het
1: is een wintergroene struik.
0: Een wintergroene struik?
1: Voor in je tuin.
0: Voor in je tuin. En dat ziet eruit als een brood?
1: Ja.
0: Nou, wat leuk.
1: Dat ziet er niet uit als een brood, maar zo heet het gewoon.
0: Waarom heet het dan een broodboom?
1: Ja, geen idee. Okay. Iemand heeft die naam gegeven. Ik niet.
0: Waarschijnlijk ontdekt door een bakker.
1: Ja, dat is het. Nou, dat was het allemaal.
0: Ja. We zijn er lekker snel doorheen, Trudy. Ja. Ik ben helemaal blij met je. Oh, gezellig, een broodboom. Lijkt me heerlijk, zeg.

Zo is dat. Je kan nog steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. 071-361-3199. Ik nog beter ben. Ja, en ik ga nog niet helpen. Wat ik wel ga doen, is een leuke plaat voor je draaien. Zoals deze

0: de rook om je hoofd is verdwenen. Natuurlijk van Boudewijn de Groot hier in de Pyramidshop. Trudy, je wordt al lekker gebeld voor een spelletje Mission Impossible. Zeker. Maar de antwoorden zijn, ze rammelen een beetje. Ja. Rammelen een beetje. Zal ik een kleine, kleine stegge meegeven? Stegge Unterwasserres, zoals de Duitsers zeggen. Ik heb het al gezegd, denk een beetje aan vanavond en morgenavond. Zal ik het maar gewoon een soort spelprogramma noemen dan?
1: Ja, dat is goed.
0: Een spelprogramma. Maar dan wel het grootste spelprogramma van de hele wereld, weet je wel? Ja. Oké, okay, dat dan. Nou, denk daar een beetje aan. Een beetje aan. Denk er een beetje veel aan. Ja. Let je hem vast wel. 071-3-1-3-1-9-9. Dat nummer heb je nodig om dus mee te kunnen spelen. En denk daarbij aan een spelprogramma. Het grootste spelprogramma van de hele wereld. Goed, Rudy. Zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne toeristische Bonstreet?
1: Ja. Nou. Het is natuurlijk zomer.
0: Zeggen,
1: wordt een loungefeest gegeven.
0: Een loungefeest.
1: Lounge. Bij het Oosterduinse meer.
0: Oh.
1: In Noordwijkerhout is dat. Ja. Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, dat ben ik wel eens geweest. Nou, altijd bij dat meer.
1: Ja, bij dat meer.
0: Niet bij dat loungefeest.
1: Nee, ik ook niet. Ik ben ook bij dat meer geweest. Maar daar wordt dus een loungefeest georganiseerd. En dit is al de 12e editie. Is gisteren begonnen, vandaag de laatste dag.
0: Ja.
1: En de vrijwilligersorganisatie achter het festival, die hebben dit keer bewust gekozen voor schaalverkleining. Want vorig jaar waren er wel eens 2000 mensen. Dat is eigenlijk niet meer te overzien.
0: Oh, oké, en hoeveel zijn er nu dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat horen we straks wel.
0: Oh, oké.
1: Even kijken. Dus ja, de motto's zijn dit jaar minder kaarten, meer festival. En anders of niets.
0: Anders ook dus, niet.
1: Het wordt anders georganiseerd.
0: Ja.
1: Of het wordt niet meer georganiseerd.
0: Maar weet je wat ik een nadeel vind?
1: Ga je aan je succes ten onder.
0: Jazeker, dat kan zeker gebeuren. Maar wat ik het nadeel vind van de zomer zo en zo. En van de zomer een of ander iets aan een meer. Dat zijn die ongelooflijk vervelende muggen die je hebt.
1: Ja.
0: Echt, ik heb wel zo'n bloedhekel aan alles wat kruipt, vliegt en
1: ik
0: wat
1: steekt. Ik heb alweer een paar souvenirs van ze.
0: Ik ook. En die
1: wespen?
0: Die rupsen. Die
1: kriebeldingen. Die eikenprocessierups.
0: Eikenprocessierups. Ik word er helemaal stapelgek van. Dat jeukt zo erg. En dat blijft wel anderhalve week jeuken dan. Maar zeker als je aan een plas zit. Ik zou zeggen, als je naartoe gaat naar dat loungefeest. Smeer je in met date. Want anders,
1: dan jagen ze de meeste weg.
0: Het want enige, als je eens meer met date, dan kun je een date wel vergeten, denk ik. Want je gaat stinken als een beer in mist.
1: Nou ja, een anti-datemiddel is het.
0: Ja, inderdaad. Het is het aan alle kanten.
1: Er zijn ook dit jaar veel bastaard-satijnrupsen op strand en in de duinen. Dus
0: je
1: moet heel erg uitkijken.
0: Van het kruipende ongedierte waar je helemaal stapelt.
1: Door die warmte krijgen we daar steeds meer last van. Ook die eikenprocessierups. Die rukt op met hitte.
0: Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ik kijk uit naar de winter. Van mij mag morgen de kerstboom wel opgetuigd worden. Dat meen ik echt.
1: Ja, en dan het laten sneeuwen.
0: Het laten sneeuwen, vriezen, dat al dat ongedierte.
1: Ja, want dat missen we, hè? De echte winters. Ja. Om dat ongedierte te bestrijden.
0: Ik kan er niet mee tegen.
1: Ja.
0: Goed, dat was mijn frustratie.
1: Ja, dit loungefeest is dus vandaag.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Zaterdag van 1 tot 12:30 vandaag.
0: Okay.
1: Dus het begint over 6 minuutjes.
0: Nou.
1: En voor €32 ben je erbij.
0: €32 ben je erbij?
1: Ja.
0: Nou, lekker. Ik zou zeggen, in galop, daar naartoe dan. Heerlijk met z'n thuis. Goed, we gaan eruit. Met Duran. An Ordinary World, oftewel een gewone wereld. En zo direct naar de reclame, het nieuws zijn we terug met het tweede uur van de Peer & Meer Show.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Showtime! Oké, here we go.
10: De Beer en Meer Show.

0: Plom, plom. Hoppata, tweede uur begonnen.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, het enige echte origineel na de vakantie is weer begonnen. De Bier en Meer Show zijn begonnen aan het tweede uur, Rudy. Slechte nieuws is, we hebben al één uurtje Bier en Meer achter de rug. Maar het tweede uur is begonnen. Nu hebben we nog één uur Bier en Meer voor de boeg. Wat gaan we doen?
3: Zeker. Nou, we gaan door met lekkere muziek. Zomerse muziek.
0: Ja, inderdaad, gaan we doen.
3: We gaan nog een keer Mission Impossible spelen. Voor degenen die het mogelijk gemist hebben.
0: Ja, inderdaad. Hij is moeilijk vandaag dan gedacht, hè?
3: Ja, hij is lastig.
0: Ja.
3: Maar dat komt door één bepaalde aanwijzing.
0: Ja, één bepaalde aanwijzing. Dat is die laatste, hè?
3: Ja.
0: Ja, er zijn meerdere oplossingen, of meerdere benamingen voor die oplossingen. Ja. Inderdaad, dat klopt. Maar ja, het is ook niet voor niks Mission Impossible.
3: Nee, daarom. Dus, oké.
0: Okay. En ik heb een behoorlijke stegen meegegeven, toch?
3: Ja, absoluut. dan gaan we natuurlijk de groeten doen.
0: Met handen en voeten doen?
3: Ja.
0: Ja.
3: En we hebben nog een paar leuke dingen die te beleven zijn in de Bobbelstreek.
0: Nou, en je weet het, de tweede plaat in het tweede uur brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. We gaan back to the 60s. Doen we dan samen met de Foundations en Build Me Up.

0: Een beetje matsen.
1: Een lekkere matsen. Ja. Nou, het is een lekker mannetje. Kijk, 21 juli, dan is Trudy Heldens jarig uit Noordwijk.
0: Ja.
1: En die bereikt dan de mooie leeftijd van 80 jaar.
0: Wauw, Trudy. Dus niet jij Trudy, maar andere Trudy.
1: Ja, ik bijna.
0: Ja, jij bijna. Ja, inderdaad, jij bijna, maar andere Trudy dus, hè? Ja. Hoe is het van achternaam?
1: Heldens.
0: Heldens.
1: Ja. Nou, het is ook een echte held.
0: Ja, want?
1: Nou, ze heeft in de zorg gewerkt.
0: Oh, dan krijg je nog een applaus. Ja, hoor. Zo dan ben je voor mij een held. Hoor je, dan hoor je zelfs een medaille voor te krijgen, vind ik.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Daar waren ze, Trudy?
1: Ja.
0: Ah, ik heb er ook nog een paar eens even kijken. Ik ga even terug in de tijd, want we zijn natuurlijk een paar weken op vakantie geweest.
1: Oh, heb ik een omleen.
0: Oh, dat doen we maar even dan.
1: 6 juli was jarig.
0: Ja.
1: Len Cohen.
0: Len Cohen?
1: Ja,
0: was
1: de
0: jarig?
1: Vrouw van onze eigen Gerben.
0: Oh, die? Ja, tuurlijk. Ja. Ik dacht van onze eigen, ik denk, Len Cohen, van
1: Gerben van Hecht.
0: Van Len Cohen dacht ik nog, maar
1: ook. Nee.
0: Oké, die is de vrouw. Ja, dat geweest nog. 6 juli.
1: Juli,
0: Oké, nou mooi. Ik ga nog een paar dagjes, bijna een week verder terug. Ik ga terug naar 1 juli, want toen was namelijk jarig Mohamed Abdullah. En die is toen 25 jaar oud geworden.
1: Dat is een mooie leeftijd.
0: Mohamed Abdullah, jarig. 25 jaar, mooi. Een paar dagen later was jarig Paulo van Beek op 4 juli. Paulo van Beek komt uit Lisse en is 64 jaar oud geworden alweer. Paulo van Beek alweer. Eens even kijken, maar dan gaan we naar morgen. We schieten ineens even door. Morgen is het 19 juli en dan is jarig Ineke van Amerongen uit Sassenheim. En die wordt dan 69 jaar. En met anderen worden allemaal... Zo is dat. Even al die jarige jopjes gaan we zo'n leuk plaatje draaien van een klein mannetje. Casey. And that's the way I like it. De Beer en Meer. Allemaal gefeliciteerd, hè?

That's the way I like it. Mensen thuis, we gaan het spelen. Oeh, het moederspel van de hele bollenstreek. De knopje zat toen niet helemaal goed. Maar goed, nu staat hij wel goed en we gaan het dus spelen. Het moederspel van de hele bollenstreek. Hou je vast.

0: voor Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, we zoeken dus een woord. Een woord van 7 letters. En die letters krijgen we niet zomaar van mij, nee. Die zijn er verstopt in de 7 aanwijzingen. Die ik zo direct ga geven dan. En als dan die aanwijzingen weer te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Nee, want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als dat moet een beetje te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Voor je goede antwoord, of een gokje waar, maar ook. Als je antwoord goed is, heb je mazzel, kom je dus in de hoge hoed terecht. En aan het einde van dit uur grabbelen wij dan in die hoge hoed. Dan trekken we hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat eraan de haal. Met een hele, hele, hele, hele mooie zomerse prijs. Moet je wel meespelen, anders gaat die prijs aan je neus voorbij. Met andere woorden, heeft iedereen ondertussen pen en papier? Zijn we er allemaal klaar voor? Ja? Oké dan. Dan zou ik zeggen, hier komt
1: de eerste letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een vervoersmiddel met vleugels. Dus de eerste letter van een vervoersmiddel met vleugels. Heb je die gevonden? Ja, mooi. Gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een batterij voor in je auto. Dus de eerste letter van een batterij voor in een auto. Weet je wel, om je auto mee te starten, die batterij dus. Nou, heb ik weer geholpen. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een koperen blaasinstrument met een tetterend geluid, zal ik dan maar zeggen. Dus de eerste letter van een koperen blaasinstrument met een tetterend geluid. Ja, heb je die gevonden? Mooi, dan gaan wij weer verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een vruchtbare plek in een dorre woestijn. Dus de eerste letter van een vruchtbare plek in een dorre woestijn. Weet je wel, waar vaak van die palmboompjes bij staan. Hè? Nou, heb je die? Oké, heb weer een beetje geholpen. Gaan we snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een meubelstuk waarin je kan slapen. Dus de eerste letter van een meubelstuk waarin of waarop je kan slapen. Ja, mijn favoriete meubelstuk natuurlijk. Hè. Wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een ondergrondse trein. Dus de tweede letter van een ondergrondse trein. Hè, denk aan de Noord-Zuidverbinding met Amsterdam. Als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, hou je vast. Maar daarom zoeken we nou de eerste letter van een stelsel van paden of dwaalwegen zodanig aangelegd dat je erin moeilijk de weg kan vinden. Dus de eerste letter van een stelsel van paden of dwaalwegen zodanig aangelegd dat men daarin moeilijk de weg kan vinden en of in kan verdwalen. Dat heb een naam. Er zijn twee namen voor. Nou, ik zou zeggen, zoek het eventjes lekker uit en maak er een woord van. Ik zal je helpen, want we zoeken namelijk het woord. Dat heeft te maken met morgenavond en vanavond. Hè? Een spelprogramma, maar niet zomaar een spelprogramma. Het grootste spelprogramma van de hele wereld. Het grootste spelprogramma. Het kan echt niet groter. Het is het grootste spelprogramma van de hele wereld. En vanavond kan je dan naar kijken, morgenavond ook. En wij doen niet meer mee. Nou, als ik nou niet geholpen heb, dan weet ik het ook niet meer, hè? Nou, nu moet het dan maar goed gaan. Lekker plaatje voor je van George Moroder en Philip Oakey en Together and Electric Dream, de Pyramid Show. Heel veel succes.

0: Together in Electric Dreams van Philip Oakey en Giorgio Moroder in de Peer. En meer zo uit Trudy. Daarover gesproken, zijn er wat leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollensteek?
1: Nou, absoluut.
0: Nog veel meer.
1: Ja? Op het strand.
0: Op het strand.
1: Ja. Bij Strandpaviljoen van Roon, daar treedt vanmiddag op de Noordwijkse band De Nico's.
0: De Nico's.
1: En, ja, de Nico's. En die bestaan uit Rob Prins op drums, Nico Hermans, zang en gitaar. En Koos Ouwehand, bas en zang. En Albert Inthoorn, ook gitaar en zang. De band ontstond na een spontaan optreden, waarbij de muzikanten zonder repetitie samenspeelden en ter plekke de bandnaam bedachten.
0: Maar ik heb maar één Nico gehoord.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je hebt gezegd, de Nico's.
1: Ja,
0: en
1: nou
0: meervoud
1: ja.
0: Is dat.
1: Het is spontaan bedacht, hè? Dus ze hebben er niet echt over nagedacht.
0: Oh, ze dachten, nou, wie zijn naam gaan we gebruiken?
1: Spontaan.
0: Hé, Nico.
1: De Nico's, dat Nico's. Klinkt wel lekker, toch?
0: Ja,
1: lekker makkelijk.
0: Nou, inderdaad, lekker makkelijk, ja.
1: Ja. Ja. Nou goed, het repertoire is nummers van onder andere André Hazes.
0: Oh.
1: Johnny Cash.
0: Oh.
1: The Beatles.
0: Oh.
1: The Rolling Stones.
0: Oh.
1: Prince.
0: Oh.
1: En Elvis Presley.
0: Elvis. Ja, die vind ik
1: Elvis de Pels.
0: Ik ben niet zo van Elvis, maar goed. Nou, de rest is wel
1: ik
0: leuk.
1: Ik vind sommige nummers wel lekker hoor van Elvis.
0: Ja, sommige nummers wel, maar niet zo heel veel. Weet je trouwens, Elvis, die heeft geen één liedje zelf gemaakt, geschreven.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou ja, hij heeft ze wel mooi gezongen.
0: Hij heeft ze wel gezongen, dat wel. Hey, daar gaat de telefoon weer.
1: Ja.
0: Telefoon ging even, ja, via iemand die meespeelt. Maar wat ik wil, nou ben ik helemaal van mijn apropos natuurlijk.
1: Ja, Elvis heeft helemaal zelf een liedje geschreven.
0: Bij Van Roon. Bij Van Roon werkt toch ook Batman?
1: Ja.
0: Batman. Zou Batman vandaag luisteren, denk je?
1: Ja, tuurlijk.
0: Batman.
1: Ja, Batman luistert.
0: Batman luistert altijd, hè?
1: Ja, daar staan wij altijd aan, hè, bij Van Roon.
0: Bij Batman.
1: Ja.
0: Ja, en je weet, Batman, zeg ik hem even Batman even.
1: Ja, ja.
0: Speciaal voor Batman dan, hè?
1: Ja.
0: Komt hij van Batman. Batman. Ja, Batman.
1: Hij is hard aan het werk nu.
0: Batman natuurlijk. De Batman gaat het over, hè. Goed dan. Dat was een beetje wel Batman. Hoppata.
1: Ja, nou, vanmiddag
0: ja,
1: dus.
0: Zo is wel genoeg, hè. Ja. Ja.
1: Vanmiddag om 4:00 begint het optreden.
0: Dat was hem.
1: Ja.
0: Nou, mooi dan. Lekkere muziek in de Pyrenees, waar je helemaal lekker blij en gelukkig van wordt. En een beetje van die zomerse muziek. Peter Tosh en Mick Jagger, weet, van de Rolling Stones. Een beetje reggae. En Don't Look Back. Oh, toen hangt nog een beller aan. Die moet even.

0: Spiritus en Mick Jagger in de Peer en meer zo. Hoppata. Ik denk dat we zo lekker bezig zijn om meer van die leuke dingen te doen.
1: Ja, die had ik nou net. Ja. Waar is die gebleven? Oh ja. Er is vanavond Cirque des Dunes.
0: Cirque des Dunes.
1: Het is niet Cirque du Soleil, maar het lijkt er wel een beetje op.
0: Ja, hebben ze ook al van die acrobaten dan?
1: Ja.
0: Oh.
1: Even kijken, zo'n 12 acts die maken hun opwachting. Variërend van vuurkunstenaars tot luchtacrobatiek.
0: Oh.
1: En de artiesten pakken uit met techniek, kleding en attributen en maken daarmee hun optredens tot een waar spektakel. Ja, het is echt heel erg leuk.
0: Ja,
1: En voorafgaand aan het Cirque des Dunes, dan wordt er om 6:30 opgetreden door een percussieband.
0: Een percussieband? Ik geloof van die trommelaars zijn dat. Oh, ja. Wat leuk zeg. Nou, moet je wel van houden, uiteraard toch.
1: En rond 11:15 wordt er dan op de Oranje Promenade afgesloten met een lasershow. En weet je, de toegang is geheel gratis.
0: Oh, de oude van het gratis is natuurlijk. Dat hoor ik mis. Oh,
1: ja. Dus.
0: Ja, nou mooi. Een lasershow, ja, dat is tegenwoordig beter dan vuurwerk, hè?
1: Ja.
0: Ja, leuk. Maar wat ook wel erg mooi is, tegenwoordig een show met van die drones, weet je wat? Dat ze in de lucht allemaal
1: figuren
0: kunnen maken. Ja. Wat mooier.
1: Ja, dat is echt, zeker. Nou ja, ik was bij de diploma-uitreiking op de KTS.
0: Ja.
1: En daar gingen twee jongens door voor dronepiloot. Dat is dus al een opleiding. Is daarvoor.
0: Zeker, ja. En, maar alleen het enige is, die worden vaak ingezet voor militaire doeleinden.
1: Okay.
0: Maar ook wel voor weet je, de rescues. Hè? Dus voor, noem je dat?
1: Ja, reddingen.
0: Reddingen en zo. Ja, weet je, dus als er snel ergens iets moet komen, gereedschap of zo.
1: Ja,
0: ja.
1: Weet je. Ja. Daar zijn twee knullen, die gaan die opleiding.
0: Ja, mooi. Ja, leuk. Goed. Hebben we er nog eentje?
1: Ja, ik heb er nog één. Want aanstaande woensdag is er in het centrum van Noordwijkerhout een kinderfestijn.
0: Oh.
1: Met als thema muziek.
0: Oh, klinkt wel herrie.
1: Dat is altijd goed natuurlijk. Oh ja, dat deed ik niet.
0: Oordopjes meenemen met.
1: Van 12 tot 4 kan er worden meegedaan aan allerlei spelletjes. Zoals blikgooien, stoelendans, stokvangen en memory.
0: En op wat heeft dat dan met muziek te maken dan?
1: Luister, ik ben al niet klaar.
0: Neem ik kwalijk natuurlijk.
1: Niet zo ongeduldig. Op het Marktplein zorgt een DJ voor een feestelijke sfeer.
0: Oh, dus dat is de muziek. DJ is de muziek. Oh, die manier, ja.
1: Ook is er een speurtocht en een springkussen.
0: Oh.
1: En stempelkaarten kunnen gratis
0: afgehaald
1: worden bij de VVV aan de Havenstraat nummer 10.
0: De Havenstraat. Is het ook een haven in die straat dan? Of is het alleen maar de naam?
1: Het is geen haven, het heet Havenstraat. Maar ja, misschien moet je nog een heel eind tot je bij de haven bent.
0: Tot je bij in de buurt van Rotterdam komt.
1: Het is een hele lange straat.
0: Ja, misschien even tot Rotterdam of zo.
1: Ja, precies.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Eens even kijken, want had je er wat zou je doen? Nou, dat was zo'n beetje
1: wat
0: denken. Ah, kan ons schelen. Ik kan nog steeds een beetje met het spelletje in de pasbok trouwens. Moet je wel een beetje snel zijn trouwens. Hè?

0: Greenfield en Cook. En Easy Boy in de Piramezo. Ja, Trudy, we kruipen alweer langzaam zeker naar het einde van het programma. Maar hoor, we hebben nog 20 minuten, met andere woorden, het langzaam programma. Maar toch, hierna gaan we weer de plaat van Hazen doen. Dan gaan we grabbelen in de Hoge Hoed.
1: Ja.
0: En tot die tijd...
1: Kan er nog wel even gebeld worden.
0: Ja, maar dan moeten ze nog wel opschieten.
1: Ja.
0: Of zal ik ze vanwege de tijd die we nog hebben... een plaatje extra geven?
1: Zo.
0: Maar dan moet ik even kijken of ik een plaatje er zo door kan proppen. Want dat heb ik eigenlijk niet goed voor.
1: Nou, dan heb ik nog wel een itempje.
0: Weet je wat, laten we gewoon behouden gewoon bij de playlist zoals jullie in elkaar zitten. Anders wordt het een bende. Ja. Je weet hoe het gaat. Dan gaat die hele computer gaat weer helemaal in de war. En het is niet goed voor mijn humeur.
1: Nee. En dan moet ik het weer ontgelden.
0: Precies, dan krijg jij weer alles over je heen natuurlijk. Maar... dat kunnen we niet doen. Met deze temperatuur. Trudy, heb je nog van die leuke dingen die te doen zijn in de streek?
1: Ja, je moet ervan houden.
0: Nou, ik hou er waarschijnlijk wel van. Waar houdt?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Ik jij ervan houdt.
0: Wat is het dan?
1: Een orgelconcert.
0: Een orgelconcert? Nou, Trudy, daar zit ik het even af te vragen. Ik weet niet of ik dat nou... heb ik dat gedaan? Nee, ik vroeg me dat af. Jammer dat je dat nu tegen me zegt, want ik vroeg me af... zou het mogelijk kunnen zijn om op een kerkorgel... of op een pijporgel, moet ik eigenlijk zeggen... om daar popmuziek op te kunnen maken?
1: Ja hoor, dat kan.
0: Ja?
1: Waarom niet?
0: Heb je een voorbeeld van?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, jammer.
1: Bach wordt er ook op gespeeld. En
0: wie?
1: Heel Bach.
0: Bach, ja, maar Bach is geen popmuziek, hè?
1: Nou, je laat me weer niet uitpraten.
0: Je bent toch zo lang van stof, wat wou je dan zeggen?
1: Nou, zeg het dan maar, ik dat er heel veel muziek afgeleid is van Bach, Beethoven en...
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het Bach. Dus dat kan... de popmuziek kan dus ook op een orgel gespeeld worden. Dat wil ik ermee zeggen.
0: Nou oké, maar daar ben ik wel een beetje eens. Want ik had al eigenlijk... Want had ik zo een nummer bij me. Maar dat heb ik dan nou weer niet meegenomen. Ik moet even terugvoeren. Nou, ga jij maar lekker
1: dan
0: door.
1: Dan doe ik even een andere.
0: Nee, ga jij alleen maar door. Ik ga even wat zoeken. Dan,
1: nou, het orgelconcert.
0: Ja, orgelconcert.
1: In de Jeroenskerk.
0: Ja.
1: Aanstaande donderdag. Dan is het de tweede uit de zomerserie van Stichting Muziek in Jeroen. Op het Knipscheerorgel. En dan is Hajo Boerema de organist die avond.
0: Hajo
1: Boerema.
0: Oh, Boerema.
1: Boerema.
0: Boerema.
1: Nou ja, oké. Okay. Hij speelt onder andere werken van Alexandre Guimond, Leon Boelman en Jozef Jongen. Op het programma staat ook een improvisatie. En Hajo is het grootste orgel van Nederland. Daar speelt hij op. En dat is op dit moment een uitgebreide renovatie wordt daaraan gedaan op het grootste orgel van Nederland. Dus daarom is hij vrij om aanstaande donderdag hier in Noordwijk binnen in de grote Jeroenskerk een concert te geven. En zijn repertoire bereikt van zweling tot hedendaagse muziek. Dus Peet, ik zou gaan luisteren.
0: Ja.
1: Hedendaagse muziek, dat is... ook popmuziek natuurlijk.
0: Ja.
1: En er is ook veel ruimte voor Bach en Franse muziek uit de 20e eeuw. Dus dat is de vorige eeuw.
0: Ja.
1: Het concert begint om 7:45. De toegang is €10. Nou, daar is overheen te komen. En vrienden betalen €8. En ik moet je zeggen, ik ben een keer daar geweest naar een orgelconcert. En ik moet je zeggen, het is niet mijn favoriete instrument, maar... het was wel een mooi concert.
0: Dat vond je wel mooi?
1: Ja.
0: Nou goed, ik heb ondertussen dat trekje gevonden. Of een popmuziek gemaakt met een kerk of met een pijporgel.
1: Ja.
0: En we hebben toch nog even tijd. Ik wil toch even laten horen.
1: Nou.
0: Want dit is namelijk echt een heel goed nummer van die Alan Parsons Project. Luister. Nou, het is een kerkorgel dit, hè?
1: Ja.
0: Shh, iedereen praten. Het is een heel mooi nummer van Alan Parsons Project. In de Piramezo.

0: kunnen jullie zeggen, Erik, dit is toch een mooi nummer gespeeld. In het groot deel op een pijporgel.
1: Ja.
0: En
1: het klonk hartstikke mooi.
0: Het Alan Parsons project van Don't Let It Show. En ik had altijd van Don't Let It Snow. Maar dat is helemaal anders.
1: Nee, want dan had je het gecanceld. Let it snow.
0: Dus ik heb mijn hele playlist natuurlijk helemaal in de war natuurlijk nu op dit moment.
1: Maar hergroeperen.
0: Nou, ik denk dat ik alweer aardig op de rit heb gezet trouwens.
1: Oh, maar
0: Trudy, gelijk een belangrijk moment in de show. Want vanaf nu zijn de lijnen weer gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje in de pasbol.
1: Te laat.
0: En hij was moeilijk vandaag.
1: Hij was heel lastig.
0: Veel moeilijker dan verwacht.
1: Ja,
0: veel moeilijker dan
1: had
0: verwacht.
1: Had ik niet gedacht.
0: Nee, zeker niet. Nou, er zaten wel een paar bij. Zeker
1: ja,
0: die laatste.
1: Die laatste is een lastige.
0: En, maar goed, ik heb ook wel een beetje stevig geholpen, moet ik inderdaad zeggen. Toch? Dat heb ik
1: een
0: ook
1: beetje.
0: Wel.
1: Nou, het is de eerste show weer.
0: Maar
1: dus,
0: genoeg, we hebben heel genoeg, goede antwoorden in de hoge hoed zitten. Dan gaan we lekker in grabbelen.
1: Ja.
0: Met andere woorden, thuis mensen, heb je meegespeeld? Blijf lekker dicht bij je telefoon.
1: Ja.
0: En wij gaan grabbelen tijdens de heer Hazes. Oh. Welke zou dit nou zijn?
1: Geen idee.
0: Zijn allergrootste, mooiste. Zij gelooft in mij. Oh, zo'n mooie plaat. Even een zakdoekje erbij pakken. Ik krijg een traantje van in mijn ogen.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Jezus, ja. Rustig maar, André. Helemaal in tranen, die man natuurlijk. Hè. Goed met je thuis, tijdens de plaat van André Haas is misschien wel zijn mooiste plaat. Hebben we natuurlijk gegrabbeld in de hoge hoed en daar hebben we een winnaar uitgehaald. Toch, Trudy, is het een winnaar of een winnares geworden dit keer?
1: Deze week is het een winnares.
0: Een winnares geworden. En wie is de winnares?
1: De winnares is Maaike Spruit.
0: Maaike Spruit alweer? Ja. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe zit het met je, Maaike?
2: Heel goed, hoor.
0: Je komt een beetje zacht door, klopt dat?
2: Het gaat heel goed.
1: Je telefoon even voor je mond houden.
0: Ja, misschien.
2: Heb ik.
0: Hallo, breekie binnen nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Heb je hem op handsfree staan of zo, dat ding?
2: Ik heb een telefoon gewoon hard staan.
0: Ja, nee. Dat begrijp ik. Maar staat hij op handsfree toevallig, dat ding?
2: Handsfree? Ik heb gewoon een portable.
0: Ik ga even kijken of ik iets hier iets harder kan zetten. Even kijken. Ik moet deze hebben. Kijken of ik.
1: Want je hebt hem in je handen.
2: Ja, ik heb hem in mijn handen.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Nou,
1: ja, want goed. Soms als hij op tafel ligt, dan ben je gewoon niet te horen.
2: Nee hoor, maar ik heb hem in mijn handen.
0: Oké. Okay,
1: oh
0: nou,
1: ja, het gaat nu wel ja, iets beter.
0: Ik zet nu de maximale versterking zo'n beetje erin.
2: Ja,
0: en, kijk. Kun je weer een klein beetje verstaan dan. Alsof het klinkt dat je wel uit de space shuttle komt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Michael, hoe is het met jou?
2: Goed.
0: Het is heel goed met jou. Hoe ben jij de hitte doorgekomen van de laatste weken?
2: Nou, in huis.
0: In huis?
2: Ja, binnen zitten.
0: Hele dag binnen zitten, ja. Dus je bent nog steeds helemaal spierwit als een pak meel? Ja, dat is het probleem, hè?
2: Ja.
0: Ik vond het ook echt, ik vond het een beetje te heet.
2: Te erg.
0: Ja, het was te heet. En ik vind, zoals het vandaag is, vind ik het lekker. Zo mag het de hele zomer nog blijven. Maar als het morgen gaat sneeuwen, zeg ik, nou, vind ik nog lekkerder eigenlijk. Maar
2: dat hoeft nog niet.
0: Nou, ja, nog een maandje. Dan leggen de pepernoten alweer in de winkel trouwens, hè?
2: Nee, die liggen al.
0: Liggen ze er al? Oh, de pepernoten zijn er al?
1: Meen je niet?
0: Oh, heerlijk. Ja, ik kijk ernaar uit.
1: Klopt. Oh, ja? Erg.
0: En ook al de Sinterklaaspoppetjes ook al?
2: Nee, die nog niet.
0: Die, heel jammer.
2: Maar
0: vind
2: de pepernoten, heb ik gehoord, die liggen al bij de Jumbo of zo, weet ik
0: veel. Oh, geweldig.
1: Wat erg.
0: Nee, heerlijk.
1: Nee,
0: jawel. Medaille voor de Jumbo, heerlijk.
1: Nee,
2: niet normaal.
1: Ik ga een...
0: Ik ben helemaal klaar met die zomer, echt waar.
1: Maar die pepernoten vreven.
0: Ik ben lekker egoïstisch. Ik ben 3 weken weg geweest. Ik zeg, oké, nu is het klaar. Dus alle mensen die nu nog gaan, als ze allemaal rot weer krijgen, maakt mij niet uit. Die temperatuur die moet naar beneden.
1: Nou, waar hebben we het nou in het begin van gehad? De Mandela-dag, hè?
0: Oké.
1: Okay. Denk er even aan.
0: Ik denk eraan. Sorry. Okay. Excuus aan alle luisteraars die nog op vakantie moeten gaan.
1: Ja, precies. Oké.
0: Okay. Nee, maar goed, om even aan te geven, ik ben niet zo van de hitte. Nee. Maar goed, ik heb begrepen, dus jij, Maaike, jij bent ook niet zo heel erg van de hitte. Jij bent lekker binnen gebleven. En dat heeft geholpen?
2: Ja hoor.
0: Ja. En ga je nog met vakantie of mag je nog met vakantie of ben je al geweest?
2: Ik ga pas heel laat.
0: Ja, wanneer is het dan? Rond de kerstdagen of zo?
2: November.
0: In december?
1: November.
0: Oh ja, dan is de temperatuur ook een beetje aangenamer als het goed is, hè?
2: Ja.
0: Hoewel tegenwoordig weet je het ook allemaal niet meer. Maar goed, we zijn 3 weken weg geweest. Ben je er een beetje doorheen gekomen, hè? Zonder de pyramide zo?
2: Ik heb jullie gemist, hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, er zijn meer mensen die ons gemist hebben, inderdaad. Zelfs als kiespijn hebben ze ons gemist. Zei iemand tegen mij.
2: Nee. Maar dat is al 3 weken geleden.
0: Ja, snel gaat het, hè? Ja, ik vind het ook snel. Ja, toen ik hier begon, had ik nog een bos haar en dat heb ik ook allemaal niet meer. Zo snel gaat het allemaal hier zo. Maar goed, even kijken. Ja, de mussen zijn er ook niet meer, zijn allemaal van het dak gevallen. En dan gaan we maar even back to business naar het spelletje. Want hij was moeilijk vandaag, heb ik begrepen.
2: Nou, het viel mee.
0: Ja, viel het voor jou wel mee? Had je geen stekker nodig om te wassen?
2: Die laatste.
0: Ja, die laatste.
2: Daar moet ik een ander woord voor hebben.
0: Ja, want jij dacht waarschijnlijk gewoon dat het een doolhof was.
2: Juist.
0: Maar dat is geen doolhof. Het is een...
2: Man zei al van dat woord voetbal, ik zeg maar, ik heb geen L. Oh, ik zeg het labyrint.
0: Labyrint, inderdaad. Het is labyrint natuurlijk. Want dat moet het inderdaad zijn. Wat nog weer een lastige was, dat is die vruchtbare plek in een dorre woestijn.
2: oase.
0: Dat is een oase uiteraard. Hè. En een toeterend blaasinstrument. Ja, dat kan natuurlijk alles zijn. Hè. Later heb ik maar een tetrand van gemaakt. Toeterend zou ook een tuba zijn. Maar ook dat is natuurlijk een trompet in dit geval.
2: Trompet.
0: En wat ook een instinkertje was, dat is de batterij voor een auto. Heel veel mensen hebben tegenwoordig een elektrische auto. Maar
2: accu.
0: Mensen die, ja, inderdaad, die dus gewoon een normale auto hebben, die hebben een startaccu in de auto zitten. Anders kan je niet starten natuurlijk dat ding. Nou, zoals zijn we even kijken, hebben we dus alles een beetje gevonden. En die ondergrondse trein is natuurlijk een metro. Nou,
2: metro.
0: Alles bij elkaar. En dan ga ik het aan je vragen. Het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Voetbal.
0: Voetbal, ja! Heerlijk. En morgen eindelijk is het voorbij. Is het klaar? Dan kan mijn televisie weer eens een keer op een andere kleur staan. Behalve groen. Heer, want dat groen is helemaal ingebrand bij mij. Zelfs dat oranje zit er niet meer op. Helemaal ervan af. Ben jij een beetje van het voetbal?
2: Ik heb wel gekeken, ja.
0: Ja, ik heb ook gekeken. Maar het is nu wel welkens, hè. Een dikke maand, anderhalve maand alweer naar voetbal zitten kijken.
2: En nou is het nog fietsen, hè?
0: Fietsen? Ja, maar daar hou ik niet van. Daar kijk ik niet naar.
2: Oh.
0: Nee, dat vind ik, als ik dan kijk, word ik al moe van het kijken alleen al. Nee, dat vind ik helemaal niks. Maar goed, de prijs. Trudy, wat heeft ze gewonnen?
1: Ja, Mijk, je hebt twee dubbelwandige glazen gewonnen. Daar kun je zowel fris wijn of iets anders in doen. Gewoon water kan ook.
0: Ja, kan ook.
1: Dan blijft het of een tijdje
2: warm,
1: lekker warm of een tijdje lekker fris.
2: Nou, kijk dan.
1: Maar dat is nog niet alles. Daar zitten twee hele leuke kaarshoudertjes bij. En volgens mij is dat ook om de muggen weg te jagen.
0: Om de muggen weg te jagen, ja, inderdaad.
2: Kijk,
0: hier. Kun je in de tuin kun je gewoon lekker...
1: Nee, er staat geen merk op of zo,
0: date
1: maar het is
0: wel... op.
1: Date.
0: Dus het aansteken heb je gelijk geen date meer.
1: Dat jij ze dan weggeeft, Peet, want jij zit onder die muggenbulten.
0: Ja, maar ik heb een kratje gekocht voor dat spul.
1: Oh, oké.
0: Ik heb een kratje.
1: Okay. Je hebt ingeslagen. En er zitten vier glazen rietjes bij.
0: Ja, inderdaad.
2: Ook
1: dus die zijn herbruikbaar. Dus, en ze zijn stijlvol en duurzaam.
0: En je weet het, als je wijn gaat drinken met een rietje, ben je heel erg snel bezopen. Dus met andere woorden,
1: ja,
0: zo
1: je
0: kom
1: doen.
0: Je dus zomaar lekker door. Hé, Maaike, ik wens je heel veel plezier. Blijf lekker cool, hou je hoofd cool. En nog een paar weken, dan is de zomer gelukkig weer voorbij. Wat mij betreft dan. Hé, groetjes en blijf luisteren. Tot de volgende keer, hè.
2: Ja,
0: okay. Hoi, hoi. Doei, doei, doei. Ja, dat was Maaike Spruit. En de eerste prijs na de zomervakantie om weer te pakken.
1: Het is een hartstikke leuke prijs.
0: En nu gaat de tijd heel snel, want we hebben nu nog maar 45 seconden, Trudy.
1: Nee, joh.
0: Ja.
1: My
0: goodness.
1: Jij
0: bent zo lang van stof.
1: Ja.
0: Zal me jouw schuld,
1: Trudy. Geef mij maar weer de schuld.
0: Zal me jouw schuld.
1: Ja, dat mag, hoor.
0: Maar goed, ik heb mijn auto gewassen trouwens met het laatste beetje kraanwater wat ik nog mocht gebruiken.
1: Oh, ja,
0: dus hij staat
1: weer
0: te blinken. Dus heb je zin om mee te rijden?
1: Ja, we gaan naar Max, hè.
0: We gaan naar Max kijken, inderdaad. En snel wegwezen, want ik heb het helemaal gehad.
1: Nee, joh.
0: Met de hitte bedoel ik.
1: Oh. Ja, hier valt het wel mee.
0: Ik ga
1: nu
0: snel naar mijn airco.
1: Okay.
0: Mensen thuis, groetjes. Mazzel, tot volgende week. Dan zijn we weer terug. Mazzel, doei, doei. Hoi, hoi.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzichtdatum Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen.
10: Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Valdorpelshop.nl.
14: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
13: Valdorpelshop.nl.
15: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. benacci.com.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up.
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen,
12: brothers and sisters,
9: the party starts here.
13: Sunday morning.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet, waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor